Ik zit de wit man dat hij schudt ook je bag naar plein ook, hoe hij zo vroeg is, hoe hij betaalt, hoe hij kijkt naar plein dat Noord-Zuid Quebec je bag naar plein dat je weet dat hij dat zegt Quebec. Ja, dan ook je bag iets niet zijn, je bag schudt ook mijn gaja en nagel staan ook aan. Ik hoorde hoe hij hier nu kijkt schudt dat je snakt ja, hoe je bent dat je weet dat weet high risk dat ik niet zijn, spomp dat ik niet is mijn ik naar plein dat ik moet zeggen bij de moderate risk dat ik niet Zijn we dan hou Chibougon, Richenor, Lac Saint-Jean, Parent, Windigo, hou de Gaucha, Chaganel, LG4, Chesapeake, Radisson, Women, Jill, Sarso, Wishkegnish, Nemeskam, Take Me, I'm saying about the high moderate that the gun, I can eat that, but I talked about national day, they get Juenta, LG3, I for Marsha, for Will, Kenyapsko, I'm saying the Nita, the gun. So I do not take me. Nu schudel, ik deed dit dus op de Soulful website. En dat we ons zeggen bij den Helmes Sisney, ik wil je zeggen bij runoff elections, Simpson Hosna Nood. Ik wil zeggen dat Calvin Blacksmith, ik mag Thomas Nipash, ik heb een nieuwe natkot, ik heb een nieuwe Uzumakano Habitson, ik wil zeggen dat hij een Dus ja, de makan Joshua Dutch Goddard, hij kon zitten en dat hij bij jou abitieën, hij Kevin Joseph Mianskam, hij mag Philip Perwabno. So I go to show election I advance polls I go show I go to get I go what time yeah no he should be touchy up he needs in be him yeah no how dark should then how Isaac Capio senior administrative office conference room it's still so I get to stay a window I'm soon to see again give up and we want to get here oh there we are here Election day, you man had it. Demson was not a good niche to get each still. So, yeah, but you're then how Isaac Shakapio Senior Administrative of Conference Room each still. Yanish, we'd be here, my high Yananel Duction. Go once again, G show had G Shagad, Hagen, a Canadian Firearm Safety Course, you badger, Duct and then how Mr. Snee. Mr. Snee Administrative Lobby has a big stage to beat, be him, Yananel Duction. Stanley Mianskam, Philip Perwabno, Jason Shikapio, Gita Dadot, Gibadjit, Stan Mazedot, Kadosh de Kadosh Shabinapto, Ignisha Pisht Mogadot, Kadosh Shabnes Pumpkinga, Asia Pisht Mogadot, Ibanjit Dukshadot, no criminal record, Migatka Juimits Nasoni Banen, how I hear. They got criminal records as Yain, Mamum against them, no indigenous book, say taxes ended. Andrew Loan, did you shame Hano, the Dosh Note, say it again? Yanano, big, it's not Yanano, it's that soon. Saski about to be the Shabbos and good, and Naskam Nogesh and Smegu here, Winchgag, Eogan and Naskamo, Rita Jonah, Eomag Daisy Bereskin, Herodier, Eogan, which I would say, Magan, Dorothy Stewart, Charles looted Jamie Little, Eomag Alex Leclerc, Eshbejawa, which she doll. Eoga go once a guy, Nisha Bishpribita, you the Bajmon, Jibaj and Stemerg, Eoga, I had any Cheryl Wapachi, Eshabetig, Wajahimsa.

Wow, Jacob Stein, als Peter Nehem, je bent een ook maar hij had het wist maar dat je dan dus dan is bemoeitagen dus ga je gewoon dat juist zie je onnistem gewichten hij was one piece hij als hij had door degen hoe hij ook al snijdt dat hij meer met zo'n fair door degen ook kan dat hij ook snijdt ook ons bij hem hij maakt tegen wat betreft dat door degen ook zo hè. Ook mijn ouders was van een pijs, ik noemde ik nooit zei hij niet naar wat iets was dat ik nooit hij bij hem hij met dat dat iets was dat hij je dan studeerde ook al dit hij was van een pijs de beetje zo hij bekstelde de pijn als ik het betaald zei hij bij hem hij niet in de pijn hij dat zit zei community health and fitness center hij is gaan studeert ook mijn moeder hij was van een pijs. No, I was one of people's needles. I asked the Oye Magnots. I was needles of Machan came again. That's quite the was needles of Machan came again. Yana now I had Higgins Shitscott. We skegaga on you, I am Sin Higgins, Gia Beto Bimson, Jose Gago, and I skaji, I am Sin Kaskaji, I am Sin the Mo, I had John Jolly, I and I am Oswan P. I am Sai Oswan P. M. Sin Hid Zogum Scott. Ok, Udemag, I am Ashkunga Witango, you, I owe Jiji Shigaja, I had Jendo Ashtonashtaiogo, and I was one of you's needles, and I have Webbits, I Ashkanjino Ashtonashtano. Local summer games. I ask you to know. I had no sub. Just now at the cheese quested. I be him a good also at the cheese quested. Should do degno. Nanako, I got you mad when I ask you to degno. Ook, uden mag hij, juist nee, uden mag hij, juist nu wonen ben, uden mag hij, sneeuw zij, nu hij runoff gaat, je duk zij, ujit ga je, je mag gaan naar wie dat ook, uden sneeuw zij, Calvin Blacksmith, kijk hij, Thomas Niepars, kijk mag hij, gaat dat squad dat je, ujit zij, ujit ga gaat dat squad dat je, je mag gaan naar je, je runoff game ik had schudden kan ik wil nu dit zei hier Kevin Joseph Mianskam kan ik hier Philip Pedwabno ik wil dit zei hier ik had staat ook al jo ook en dit zei hier schandin do hij als toen als daar ook al hier Weebert ga emig ook al hier bij hem hier niet en de pigen al dankzij zei hier emig nu nog dat die do als toen als daar ook al daar stenig zei hem stenig ook om ook oh my god, yeah. Yeah,
oder das ist nicht so hier, ja, wo ihr mag nur dort, oder ja, Bergstau hat Tschüss Kosso, da ja, du denkst nur go, ja, da bist du ja nur dort, oder ja, aus Zido, umaga ja, gewichten, abschisch mina, ja, Women's G, aus Nizuts, go, ja, Schunstuots, oder ja, Women's G, ja, Community Hall, Auswapche, skoda je, če bi tako gemaga je, ne oteči skvesed, evo kam sva maga je, usnidžoca je, uisa magnoca je, če ti dok sem do, evo kam umaga je, mačte je, guhtena je, nemska golf benefita je, skoda udegnova je, Auswapche, andega je, Club Sports Belvedere, a je Valdor, deče je, skoda udegno, evo kam magnio je, bašta je, džojo is, bumi tako nocende, USC, handiš. Thank you.

0: Because the wheat market and the data, the Gisha Gnoptino, the Wab Max to Kudrap, and he said, Subitan, Gisha Bauhead, the Tribiat, he'd stay against the Mudish Rasso. You can nish no Gish Psue, Spumpne, nish no nish, the Gunheb Biopsk. And who there we Joe Dagshid, he'd sell you about the Yokskundi Tagino, nish no Gish Psue, Nitatne, Nest Shop to the Gunheb Biopsk. And shawn piso modachki shoten yo tsebi women g east main and update no di show jo jeji shagati ba shat ke temu di shaga so it's still skopta di shagade ze dui yok skundi tak ke ba ya ba jeba shawn piso modachki shoten nish no di shwo spumpt ne nish no bege da ke biops jo dak shad we shat ke di yok skundi tagen ek ga 100% mag stagen ze we tsmote yo jet sto dot did nam sud ek ga nish no di shwo ni tat ne nish shab da ke biops LG4 can you abscond that you're going to get an update? It's talking about the music show. Ik ga niet nooit gespeurd niet spannen niet nog beter dat ik een heb jobs zo dat ik ze doet dat die jokes kon dit dagen nu ik ga niet nooit gespeurd niet dat nee niet zoals dat ik een heb jobs ga wat je maar doen op de naad scherper wil je dat ze is er een die zoals dat ik die muziek gaat zien spannen niet zoals dat ik een heb jobs zo dat ik ze doet dat was er schoon op school gebaar ik ga So nitat ne neo jedok ne biopsk. We mo tashi manluan latu kegnop de no den jisho hao shad gade miu jishiga so. Se dui yuk skundi tak ne shkop ta jishiga de. Shpump ne nish no nish gadegan he biopsk. Jau dak se dui shad gade yuk skundi takan nitat ne madat gadegan he biopsk. Eka was one pi OJ mistis ni shibug mo gnop de ne den jisho yo shad gade miu jishiga so. It's deo hegan he shkop ta jishiga de dui yuk skundi tak di ba. Ik ga dit niet snagen, Jewik Skutke en Jisho hier, Jewik Skutke en Jisho de Tibet. En niet nooit gespeurd, niet spompen en niet nooit de dokter heb je opgesteld, dag zo doe je zat die ook schoon dit dag nu. Niet nooit gespeurd, niet dat nee, schab de dokter heb je opgesteld. Was gegen is, nemen ze op de noden Jisho hier, naast de beekje bij hier. Ik kon dit dag niet zijn. Ik kan die zo de schop dat je schat die bar nam de 0% die boek zich dagen ze we. Het is moord gebaar. Ik kan die hebben ja niet nodig is. Zoals we de niet nu nest redden heb je opsk. Zo dag zit ik die ik kon dit dagen. Ik kan gelossen 0% die snakt ze we. Het is moord die je het stond dan niet nam stond. Niet nodig is. Zo niet dat ne gelossen schap je dagen heb je opsk. Maar tegen mij nog een ander. Als je die ook kon dit dagen. Ik kan stemmen 0% die dagen ze we. Zum Utkesh Kopta Dishade, he would get stood on the Namstud, Spump the Yenino Shabs of the Gunhebiops, Joe Dakshad the Yuxundetagan, the Dosh no percentage Nagan Zewizmut, he would get stood on the Namstud, Shawan Trishotin Yom, Nish no Trishu, Nitatne, no Shab to the Gunhebiops. Senator Valdor Amos Agnopteno, the Shadka the Yuxundetagan, Nam the no percent makes Nagan Zewizmut, Yabanji Shaw Jet Shibiat, Hekan here. Nish no gishpshur, spump the nish no big deducting her biops. Joe Daksha do it the yuk skundi tagan. Eka shishka hens the middle percentage nagan ze weeds moot kiba. Nitat then the shabs of the biops. Ekut we molly at check not the node. Is there your shads get the yuk skundi tagan, you should judge shibiad. Eka nish no gishpshur, eka spump the nish no nest to the her biops. Joe Daksha do it at the yuk skundi tagan. Nam the no percent makes nagan ze weeds. Jag vet som att jag inte såg dag sedd. Nis nu dig spör ni tatt när ni så sabde dig när vi avskrev man gej svit med att den zidig tack när zidig tal nåt är och den målet.
1: In Matthew McKenzie, Martin kan rymmas kände det nå CBC nåt.
0: E Ek wit madagan to head today indigenous history not they not get you to get spin it no wishkid nicht mag not they not doga banast bis zum gebege diskussed bigste shop big stem no gesetzt just das son ek sie da canadian army in sie die bando canadian and the we so die denk ja en geschnacks dort gebe die spidod den how and the mohawk can they eat down und dann how can es tage hegen geschnacks dort ja die edwidstadt dort new ge oka standoff ga ga dogni ge ba un he uji ta ude ge to knop tini da kanwa ge ge to a gen ji ta ke snacks dot ge ban ji ta dis kan kan do bi dot ji ji un kod ge nyu nyu a he ji ji ji pstag no ge ban he standoff ga ga dogni zen u he mercy bridge ga knop tini na ho ga ka te ni gan bi dot ge na ge sta dot and minu he big still shop big stem no get said they know it apt and it's taken on zangam snowbeat I got nicht am ga kan noch dann und geben der jet im snowbeat den ham und der hier to dig up the not he go head he can get next to the nicht am you go by is can es the di hello stadio e catch cast be shit di by di di noch dann nicht den ha im sega see is come got di sha no nicht ke ban go sha and det got di di noch dann nicht mug io go ke ba isha dodatke aboriginal people each day so ogma ge snacks dot ge banji so ji da oga aptm aptn ag nabang no dot shashi bam dat million shasha ye ni ge ayo waska gen ke bag ni sha is no gnit ke bande to is ag nabang no dot ge bas no ta dol so ogma which is snack one quarter of aptn ni ge no gnit am so ge he eu na eu imoni she motam Eka minu he nishnu kese da si usta so neg no shanan nakuji. E nyu gai sha jikab magnud giba nyu edu sid nyu EEPF director giba zi da bid. Uden hao a he CNG giba gai shan stu idad uda ushkegna sha e zin stu nani zan. Nhe annual general assembly ga dag tegna shanan aga da was one pi giba uchid. E gai shnak sid giba ji sha you get it the but day EPF with the nishno big shop I said so the pigan okay hang a shy double set yeah to press so give a habit soon you just another what the hand is no yeah no guess that's just that's on and my new issue with mother that today in indigenous history